0: dingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Gewoon een glimlach. En een vreemdeling wordt je vriend. En je dag verandert door een lief gezicht. Gewoon een glimlach. Zo'n simpel klein gebaar. En ontwapenend toch op elkaar gericht.

zou moeder zien alleen voor een glimlach. Is het nooit een dag te laat? En als jij dan voor me staat,

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

cake. Dat is nu al een tijd geleden. Ik heb je lang niet meer gezien en ik vraag me soms wel eens af.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitz met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan, het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Het Beatrix Theater heeft langer nodig om de ontstaande waterschade te herstellen. Daarom is ook de première van een nieuwe voorstelling met 2 weken uitgesteld. Het gaat om de voorstelling En Juliet, die in september in première zou gaan. Afgelopen weekend ging een sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater af, vlak voor een voorstelling van Moulin Rouge. Het hele podium kwam daardoor onder water te staan. Decorstukken werden nat en ook raakte apparatuur beschadigd. De laatste voorstellingen van de musical gingen daardoor niet door. Het is nog niet bekend hoe de waterinstallatie aan kon gaan. Dat onderzoekt het theater nog. Flinke kans dat jij het vanmorgen ook hebt gehoord. Er vlogen 2 straaljagers over in de regio. Dat was goed te horen in Utrecht. Op sociale media werd er met verbazing op gereageerd. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat het om een vliegoefening van 2 F-35-straaljagers ging. De piloten moesten daarvoor vliegen op zicht zonder navigatie. De beste debatteerders van Europese universiteiten zijn volgende week in Utrecht. De Universiteit Utrecht is dit jaar namelijk voor het eerst de organisator van de Europese Universiteitsdebatkampioenschappen. Zondag wordt het evenement geopend in de bibliotheek op de Neude. Verschillende pro-Palestina actiegroepen hebben aangekondigd daar te demonstreren, omdat er vertegenwoordigers van universiteiten in Israël aan de kampioenschappen meedoen. Naast de debatwedstrijden is er ook een uitgebreid activiteitenprogramma. Zo kunnen de studenten uit heel Europa elkaar leren kennen. En de film The Odyssey van Christopher Nolan draait inmiddels een week in Nederland en is voor de komende weken bijna uitverkocht in Pathé Utrecht Leidse Rijn. En ook boekhandels merken wat van de populariteit. Die zien een stijging in de verkoop van de Griekse mythe. Vooral de vertaling van Emily Wilson is populair. Alle Engelse vertalingen bij de Utrechtse boekhandel Bijleveld zijn inmiddels op. En ook boekhandel Broesen in Utrecht zegt meer dan 100 exemplaren van de Odyssey te hebben verkocht. Het Odyssey-effect is trouwens sterker in grote plaatsen als Amersfoort en Utrecht. Want in Baarn en Bilthoven zien ze het nauwelijks. Het weer dan nog. Vanavond zon. Vannacht koelt het af tot het graad of 13. Morgen veel zon en 27 graden. Zondag dan wolken en buien bij maximaal 23 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
6: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
5: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
5: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Guus Meeuwis met proosten hier op Bingo FM, de stadszender van Utrecht. Ik zeg een hele goede morgen. Het is maandag 27 juli. Fijn dat je erbij bent. Het is tijd voor de ochtendshow hier op Bingo. En tot 10 uur ben ik bij je, Lawrence Nicolaas. Week nummer 3. Fred is nog aan het genieten van een welverdiende vakantie. En wij gaan er een leuke show van maken, hoor. Tot 10 uur in deze vakantieperiode. Met de 3 A's.

0: ik wil.
1: Oké dan.
2: Afro Bros met John West, Billy Dans en Monk. Jij bent alles. Wij zijn de stadszender van Utrecht, 107.7 FM te beluisteren in een groot deel van de provincie Utrecht via DAB+, bingofm.nl en de app. Hoor nu Sanne de Boussonnier, de wereld redden.
3: Ik

0: Het is zo weer voorbij van Gordon. We gaan naar Ruusjo met Mart Hoogkermen en de Amsterdamse zomer pakt mij.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Het gaat voorlopig niet lukken om de tram op de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Dat zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook een tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. Gemeente en provincie willen al langer die trams, maar dat gaat dus niet vanwege personeelstekort. Veel trambestuurders die werken ook als buschauffeur en er is nu nog te veel uitval. Dus wordt er nu eerst gezorgd dat de bus gewoon op tijd rijdt voordat het tramnetwerk wordt uitgebreid. In Utrecht hadden vorig jaar naar schatting 6,6% van de huishoudens te maken met energiearmoede. Daarmee ligt het aandeel in de stad iets boven het landelijk gemiddelde van 6%. Dat schrijft de Utrechtse internetcourant op basis van CBS-cijfers. Vergeleken met andere grote steden doet Utrecht het relatief goed. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag komt energiearmoede aanzienlijk vaker voor. Aan energiearmoede is trouwens wanneer een huishouden een laag inkomen heeft en tegelijkertijd veel geld kwijt is aan gas en elektriciteit. En een bioscoop in onze stad organiseert een voorstelling voor alleen de fanatiekste Harry Potter fans. Want om het 25-jarig jubileum van de filmreeks te vieren wordt er een filmmarathon van 24 uur lang georganiseerd. Eind augustus worden alle 8 films achter elkaar getoond. En dat betekent wel dat je van 10 uur 's ochtends, de hele dag, 's nachts en de volgende ochtend aan het kijken bent. De kijker met vierkante ogen die wordt de volgende ochtend wel met een ontbijtje beloond. Het weer dan nog. Vandaag zien we vrij veel wolkenvelden met af en toe wat zonneschijn. Vallen een paar lichte buien in de middag. Daarna wordt het ook droog. Het wordt 21 à 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
1: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

0: beter.
1: Is Cross Amsterdam met Nilsson. Je hoorde, ik sta jou beter. Er wordt regionale nieuws en meer nieuws hoor je over een uur hier op Bingo. En vind je op bingofm.nl en in de app. En je weet het, het is vakantietijd. Wat komkommertijd, zo wordt het wel eens genoemd. Dus actueel nieuws, lees het even dan in de app of op onze website. We gaan het hier naar Luca.

dus word ik nooit. Peter Schrijber met Nooit meer verliefd. Nou ja, je weet het maar nooit, hè. Ik ben nu niet verliefd, dus dat scheelt ook wel weer een hoop. Ja. We gaan naar Jan Biggel met Wat kan het leven toch zo mooi zijn. Zo dadelijk het NWS-journaal van 9 uur. Daarna nog een uurtje de ochtendshow. Blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Cloud met La Pression op Bingo. In het tweede gedeelte van de ochtendshow met nu Jannes. Dans tot de morgen bij mij.

0: Loco van Jeff Giese. Ik blijf hem leuk vinden hoor, zodra ik de plaat hoor. Ja, hij is niet voor niks ook een maand geleden de bingo-schijf geweest. Hè, hier op Bingo. We gaan naar Fluismijn van Tijn. Ja, in die tijd waren er nog 15 miljoen mensen.
1: Land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Het gaat voorlopig niet lukken om de tram op de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Dat zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook een tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. Gemeente en provincie willen al langer die trams, maar het gaat dus niet vanwege personeelstekort. Veel trambestuurders die werken ook als buschauffeur en er is nu nog te veel uitval. Dus wordt er nu eerst gezorgd dat de bus gewoon op tijd rijdt voordat het tramnetwerk wordt uitgebreid. In Utrecht hadden vorig jaar naar schatting 6,6% van de huishoudens te maken met energiearmoede. Daarmee ligt het aandeel in de stad iets boven het landelijk gemiddelde van 6%. Dat schrijft de Utrechtse internetcourant op basis van CBS-cijfers. Vergeleken met andere grote steden doet Utrecht het relatief goed. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag komt energiearmoede aanzienlijk vaker voor. Aan energiearmoede is trouwens wanneer een huishouden een laag inkomen heeft en tegelijkertijd veel geld kwijt is aan gas en elektriciteit. En een bioscoop in onze stad organiseert een voorstelling voor alleen de fanatiekste Harry Potter fans. Want om het 25-jarig jubileum van de filmreeks te vieren wordt er een filmmarathon van 24 uur lang georganiseerd. Eind augustus worden alle 8 films achter elkaar getoond. En dat betekent wel dat je van 10 uur 's ochtends, de hele dag, 's nachts en de volgende ochtend aan het kijken bent. De kijker met vierkante ogen die wordt de volgende ochtend wel met een ontbijtje beloond. Het weer dan nog. Vandaag zien we vrij veel wolkenvelden met af en toe wat zonneschijn. Van een paar lichte buien in de middag. Daarna wordt het ook droog. Het wordt 21 à 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
4: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Jeroen van der Boom met Jij bent zo. En voor het regionale nieuws en meenieuws check je in de app en bingofm.nl. We gaan naar Frank van Etten. Ik dans altijd door het leven.

Stef Bos, een prachtige klassieker hier op de Stadscenter van Utrecht. Je hoorde, breekt de stilte. We gaan naar Anto met Big Two, Tam Too Lekker. Ja, dat is een beetje straattaal, hè? Ik word 34 dit jaar, dus nou ja, ik zou niet zo zeggen Tam Too Lekker.

Je hoorde Nico Haak en de paniekzaaiers met Joeke Lille op Bingo. Tot zover de ochtendshow, editie maandag 27 juli. Ik ben er morgen weer en morgenochtend om 8 uur ben ik er gewoon weer hoor. Fris en fruitig. Zo dadelijk een lekker bakkie drinken met John Schaap. John@bingofm.nl. Laat maar weten wat je wil horen of gebruik de Bingo FM app. En als je jezelf op de radio terug wilt horen, dan kun je ook bellen. Hè? 0909 en dan 321-2211 en dan kies je voor optie 2 en dan spreek de Showbox in. Ik draai nog 00 zanger Alex via Sander Costa. Ik ben er zelf vanmiddag weer en anders tot morgenochtend. Ciao.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux. Is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: even langs de opticien, kan geen kwaad. Jullie hebben me wel herkend.
1: Ja, Johnny Schaap.
0: Gelukkig. We gaan weer beginnen met 2 uurtjes lang gezellig.

liedje waarin de rozen centraal staan. En zoals zij erover zingt, bedoelt ze dat rozen symbool staan voor liefde, schoonheid, een nieuw begin of een periode van voorspoed. Hier is Emma Heesters.

0: heeft er zin in vanmorgen, hoor je dat? Ze is heel vrolijk.
1: Ik wil een man die van me houden kan.
0: Nou, ik hou enorm van je muziek, Corrie Konings. Maar mijn hart heb ik al weggegeven. Dit is Bingo FM. Je hebt het naar je zin wanneer je luistert naar al deze Nederlandse hits die hier voorbij komen. Dit is Treintje Oosterhuis.

Blijf vooral jezelf, treintje Oosterhuis. Er zijn tenslotte al genoeg anderen. Na het regio nieuws van 10:30 hoor je de nieuwe single van Marco Schuitmaker. Ja, een check is ongezond, maar deze check brengt je in beweging.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Het gaat voorlopig niet lukken om de tram op de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Dat zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook een tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. Gemeente en provincie willen al langer die trams, maar het gaat dus niet vanwege personeelstekort. Veel trambestuurders die werken ook als buschauffeur en er is nu nog te veel uitval. Dus wordt er nu eerst gezorgd dat de bus gewoon op tijd rijdt voordat het tramnetwerk wordt uitgebreid. In Utrecht hadden vorig jaar naar schatting 6,6% van de huishoudens te maken met energiearmoede. Daarmee ligt het aandeel in de stad iets boven het landelijk gemiddelde van 6%. Dat schrijft de Utrechtse internetcourant op basis van CBS-cijfers. Vergeleken met andere grote steden doet Utrecht het relatief goed. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag komt energiearmoede aanzienlijk vaker voor. Aan energiearmoede is trouwens wanneer een huishouden een laag inkomen heeft en tegelijkertijd veel geld kwijt is aan gas en elektriciteit. En een bioscoop in onze stad organiseert een voorstelling voor alleen de fanatiekste Harry Potter fans. Want om het 25-jarig jubileum van de filmreeks te vieren wordt er een filmmarathon van 24 uur lang georganiseerd. Eind augustus worden alle 8 films achter elkaar getoond. En dat betekent wel dat je van 10 uur 's ochtends, de hele dag, 's nachts en de volgende ochtend aan het kijken bent. De kijker met vierkante ogen die wordt de volgende ochtend wel met een ontbijtje beloond. Het weer dan nog. Vandaag zien we vrij veel wolkenvelden met af en toe wat zonneschijn. Van een paar lichte buien in de middag. Daarna wordt het ook droog. Het wordt 21 à 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
2: Schaap met John Schaap.

Nadat Koos Alberts doorbrak met de single Ik Verscheurde Je Foto, mocht hij een langspeelplaat opnemen van de platenmaatschappij. En daar stond dit liedje op. En dat werd zijn volgende hit. Gisteren heeft zij mij verlaten. Je hoort ook de nieuwe Marco Schuitmaker hiervoor. Loser. Deze mannen

snelle Beatle Adams Town. Daar zullen veel luisteraars muzikale herinneringen aan hebben. In de Bingo FM schatkamer liggen er ook zoveel. En vanmorgen gaan we daar...

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: Kids. Matthias Rijms, Verdammt, ich lieb dich. Nu door Bastiaan Ragas.
1: Op zoek naar een kroeg slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel

0: De eerste plaats haalde in de top 40 en daar 13 weken hier in Nederland bleef staan.
1: Op zoek naar een cruiselander langs de gracht, net als vroeger, het is middernacht.
0: Danny Christian kofferde al eerder dit liedje. En dit was de uitvoering van Bastiaan Ragas, die het recht uit zijn hart zong.
2: Ik zing

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Het gaat voorlopig niet lukken om de tram op de Uithoflijn elk weekend te laten rijden. Dat zegt de provincie in een brief aan de Staten. Ook een tram in de late avonduren zit er voorlopig niet in. Gemeente en provincie willen al langer die trams, maar het gaat dus niet vanwege personeelstekort. Veel trambestuurders die werken ook als buschauffeur en er is nu nog te veel uitval. Dus wordt er nu eerst gezorgd dat de bus gewoon op tijd rijdt voordat het tramnetwerk wordt uitgebreid. In Utrecht hadden vorig jaar naar schatting 6,6% van de huishoudens te maken met energiearmoede. Daarmee ligt het aandeel in de stad iets boven het landelijk gemiddelde van 6%. Dat schrijft de Utrechtse internetcourant op basis van CBS-cijfers. Vergeleken met andere grote steden doet Utrecht het relatief goed. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag komt energiearmoede aanzienlijk vaker voor. Aan energiearmoede is trouwens wanneer een huishouden een laag inkomen heeft en tegelijkertijd veel geld kwijt is aan gas en elektriciteit. En een bioscoop in onze stad organiseert een voorstelling voor alleen de fanatiekste Harry Potter fans. Want om het 25-jarige

0: jubileum van de filmreeks te vieren wordt er een filmmarathon van 24 uur lang georganiseerd. Eind augustus worden alle 8 films achter elkaar getoond. En dat betekent wel dat je van 10 uur 's ochtends de hele dag, 's nachts en de volgende ochtend aan het kijken bent. De kijker met vierkante ogen die wordt de volgende ochtend wel met een ontbijtje beloond. Het weer dan nog. Vandaag zien we vrij veel wolkenvelden met af en toe wat zonneschijn. Vallen een paar lichte buien in de middag. Daarna wordt het ook droog. Het wordt 21 à 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Schaap met John Schaap.

Ja, dat kunnen ze wel. Het was in de jaren 90, mannenkoor, karrespoor. Allemaal mensen uit Tuk die elkaar kenden uit de kroeg, namen dit liedje op. En ja, het was een geintje, maar het werd een grote hit voor ze. Later namen ze nog zo'n leuk plaatje op. Dat is Lekker op de Trekker. Die hoor je morgen in de show.

0: vandaan.
1: Robert van Hemert, Zandloopste. Dit liedje ken je doordat het een grote hit is van Dirk Meeldijk. Voordat ik er vandoor ga, laat ik je de uitvoering van Gordon Heukenrot horen. Jou.

0: Jordan, ik hou van het leven.
1: Je weet, ik hou van het leven.
0: Wanneer u vandaag een bericht heeft gestuurd naar de inbox van Bingo FM met daarin de titel van een favoriet liedje, dan kan ik zeggen dat ik al die plaatjes morgen in de show verwerk. Vanmorgen was het hier zo druk dat ik geen tijd had om naar de schatkamer te lopen. Maar ja, dat ga ik dan nu maar even doen. Ik zie dat daar aardig wat leuke titels in staan. Ik heb nu even de tijd om ze bij elkaar te zoeken en ze te verwerken in de show van morgen. Ik zet ze allemaal op de playlist. Ik wens jullie een mooie maandag. Pluk vooral de dag. En morgenochtend om 10 uur. Dan doen we weer een lekker bakkie koffie met elkaar. En zorg ik voor een lijst met daarop de allerleukste Nederlandse sterren. Tot morgen. Eet smakelijk met Henry.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Er wordt woensdagavond een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de aanslag op de Pride in Berlijn. De stichting Utrecht Queer Culture Festival organiseert de bijeenkomst. Op het Domplein houden mensen 1 minuut stilte. Zaterdag reed een man in Berlijn doelbewust met zijn auto op het publiek in en stak daarna met een mes om zich heen. Bij de aanval kwam een vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. De dader was een geradicaliseerde 21-jarige man en de politie schoot hem dood. Bij de herdenking woensdag op het Domplein worden ook bloemen gelegd. Sinds de invoering van de helmplicht hebben minder snorfietsers hoofdletsel opgelopen. In 2023 werd het dragen van een helm verplicht en sindsdien bestaat 1/3 van de verwondingen uit letsel aan het hoofd. Eerder was dat meer dan de helft. Sowieso gebeurde er minder ongelukken met snorfietsen. Dat komt ook doordat meer mensen hun snorfiets inruilden voor een ander vervoersmiddel sinds de helmplicht, zoals de fatbike, waarbij je geen helm op hoeft. Tientallen demonstranten hebben gisteravond op de Neude geprotesteerd tegen de deelname van studenten van Israëlische universiteiten aan het Europees Universitair Debatkampioenschap in Utrecht. Het EK is gisteren begonnen. 551 studenten uit 33 landen doen mee, onder wie 93 studenten van Israëlische universiteiten. De demonstranten willen dat de Universiteit Utrecht, University College Utrecht en de gemeente afstand nemen van het evenement. De Universiteit Utrecht en de organisator benadrukken dat de universiteit geen organisator is en dat Israëlische studenten als individuele deelnemers meedoen en niet namens de Israëlische staat. De demonstratie bij de Neude bij de bibliotheek verliep gisteren rustig. Het weer dan nog, vrij veel bewolking vandaag. Af en toe wat ruimte voor de zon en vanmiddag is het overwegend droog bij zo'n 22 graden. Morgen meer zon en dan wordt het ook warmer, een graad of 27.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1975. We hebben het over Margriet Eshuis met de band Lucifer. En de drums, die werden gedaan door Henny Huisman. Op zich was dat wel een surprise show, zou je kunnen zeggen. Het nummer wat we draaien voor jou is House for Sale.

Lekker hoor, Xander de Bousillet in duizend woorden. Als het maar mooie woorden zijn. Woorden die ertoe doen, als het ware. Je luistert naar Bingo FM. Lekker aan het lunchpakket voor jou. 24 uur per dag, 7 dagen de week. De lekkerste muziek op Bingo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: to mij alleen.
1: Jeffrey Hayes en Embrace, van mij alleen. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket op Bingo FM. We gaan straks naar het regio-nieuws, maar zover is het nog niet. Even kijken wat er in die oude platendoos zit. Maar eerst even mooie muziek van Bluff en Counting Crows.

Sven Versteeg, vuurwerk. En dat is het zeker, de platen die we draaien. 24 uur per dag, 7 dagen de week. De lekkerste Nederlandstalige muziek voor jou aan de andere kant van de radio. Ho, ho, ho.

Mieke. En onze liefde gaat nooit voorbij. Dat is bij ons ook zo. De liefde voor muziek die zal nooit voorbij gaan. Echt niet. Iedere dag weer lekkere platen voor jou. En waar ter wereld ook bent, www.bingofm.nl. Of via ons prachtige mooie

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Er wordt woensdagavond een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de aanslag op de Pride in Berlijn. De stichting Utrecht Queer Culture Festival organiseert de bijeenkomst. Op het Domplein houden mensen 1 minuut stilte. Zaterdag reed een man in Berlijn doelbewust met zijn auto op het publiek in en stak daarna met een mes om zich heen. Bij de aanval kwam een vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. De dader was een geradicaliseerde 21-jarige man en de politie schoot hem dood. Bij de herdenking woensdag op het Domplein worden ook bloemen gelegd. Sinds de invoering van de helmplicht hebben minder snorfietsers hoofdletsel opgelopen. In 2023 werd het dragen van een helm verplicht en sindsdien bestaat een derde van de verwondingen uit letsel aan het hoofd. Eerder was dat meer dan de helft. Sowieso gebeurde er minder ongelukken met snorfietsen. Dat komt ook doordat meer mensen hun snorfiets inruilden voor een ander vervoersmiddel sinds de helmplicht, zoals de fatbike, waarbij je geen helm op hoeft. Tientallen demonstranten hebben gisteravond op de Neude geprotesteerd tegen de deelname van studenten van Israëlische universiteiten aan het Europees Universitair Debatkampioenschap in Utrecht. Het EK is gisteren begonnen. 551 studenten uit 33 landen doen mee, onder wie 93 studenten van Israëlische universiteiten. De demonstranten willen dat de Universiteit Utrecht, University College Utrecht en de gemeente afstand nemen van het evenement. De Universiteit Utrecht en de organisator benadrukken dat de universiteit geen organisator is en dat Israëlische studenten als individuele deelnemers meedoen en niet namens de Israëlische staat. De demonstratie bij de Neude bij de bibliotheek verliep gisteren rustig. Het weer dan nog. Vrij veel bewolking vandaag. Af en toe wat ruimte voor de zon. En vanmiddag is het overwegend droog bij zo'n 22 graden. Morgen meer zon en dan wordt het ook warmer. Een graad of 27.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Douwe. En kom uit de bedstee, mijn liefde. Ja, het wordt wel tijd dat je uit je bed komt, mocht je er nu nog in liggen in ieder geval. Het is weer bijna 2 uur, ondergetekende verwoord. Ik ga afscheid van je nemen en zie je graag morgenmiddag weer. Tussen 12 en 2 gaan we weer lekker samen lunchen. Ik zal zorgen dat de lunchtafel weer gedekt staat met de calorierijke hits. De Nederlandstalige hits. Dit is Paul de Leeuw en Raffaella. Bye bye.
1: Mijn hart is niet van steen.
2: Een geval van zuiver hout.
1: En het was het beste dat ik vinden kon.
2: Toen iemand wegging met het goud.
1: Mijn hart is van het hardste hout.
2: Maar het buigt nog als het moet.
1: Maar niet te ver en rustig aan.
2: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Rob Thor met de meisjes hier op Bingo FM. Ik zeg een hele goede middag. Het is maandag 27 juli. Fijn dat je erbij bent. Bingo in de middag. Ik ben er tot 4 uur. Jordia Bresma, voor je van me houdt.
1: Ik sluip naar buiten voor je wakker wordt.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Er wordt woensdagavond een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de aanslag op de Pride in Berlijn. De stichting Utrecht Queer Culture Festival organiseert de bijeenkomst. Op het Domplein houden mensen 1 minuut stilte. Zaterdag reed een man in Berlijn doelbewust met zijn auto op het publiek in en stak daarna met een mes om zich heen. Bij de aanval kwam een vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. De dader was een geradicaliseerde 21-jarige man en de politie schoot hem dood. Bij de herdenking woensdag op het Domplein worden ook bloemen gelegd. Sinds de invoering van de helmplicht hebben minder snorfietsers hoofdletsel opgelopen. In 2023 werd het dragen van een helm verplicht en sindsdien bestaat een derde van de verwondingen uit letsel aan het hoofd. Eerder was dat meer dan de helft. Sowieso gebeurde er minder ongelukken met snorfietsen. Dat komt ook doordat meer mensen hun snorfiets inruilden voor een ander vervoersmiddel sinds de helmplicht, zoals de fatbike, waarbij je geen helm op hoeft. Tientallen demonstranten hebben gisteravond op de Neude geprotesteerd tegen de deelname van studenten van Israëlische universiteiten aan het Europees Universitair Debatkampioenschap in Utrecht. Het EK is gisteren begonnen. 551 studenten uit 33 landen doen mee, onder wie 93 studenten van Israëlische universiteiten. De demonstranten willen dat de Universiteit Utrecht, University College Utrecht en de gemeente afstand nemen van het evenement. De Universiteit Utrecht en de organisator benadrukken dat de universiteit geen organisator is en dat Israëlische studenten als individuele deelnemers meedoen en niet namens de Israëlische staat. De demonstratie bij de Neude, bij de bibliotheek, verliep gisteren rustig. Het weer dan nog, vrij veel bewolking vandaag. Af en toe wat ruimte voor de zon en vanmiddag is het overwegend droog bij zo'n 22 graden. Morgen meer zon en dan wordt het ook warmer, een graad of 27.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

beter. Ik vertrouw je voor geen meter van Honey in het tweede gedeelte van Bingo in de middag. Met Nick en Simon nu, we gaan naar Volendam. Hoe lang? Ralf Sanchez, die staat ook op de loer. Die hoort je dadelijk ook nog hier bij Bingo op de radio. Op de stad.

Zijn we klaar voor een fout momentje? Ja, je hoort de rollenschansjes. En dit is Alexis Jordan met Hush, Hush. Nee, niet Hush, Hush. Hush, Hush. Goedemiddag, Lawrence Sinterklaas. Neem er nog eentje.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Een op de drie buitenreclames in de stad promoot ongezonde voeding. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht onder ruim 2400 reclameuitingen. Het staat op gespannen voet met de ambitie van de gemeente om overgewicht terug te dringen, omdat voedselreclames mensen juist aanzetten om te gaan eten. De gemeente investeert jaarlijks meer dan 1 miljoen euro in de aanpak van overgewicht, maar ontvangt ook miljoenen euro's reclameinkomsten. Utrecht pleit voor een landelijke aanpak van de regels voor buitenreclame, maar past de huidige reclamecontracten niet tussentijds aan, omdat dit schadeclaims kan opleveren. In Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden en ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. De gemeente Utrecht is weer op zoek naar jongeren die een jeugdlintje verdienen. Kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar maken kans als ze zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Vorig jaar kreeg bijvoorbeeld de 20-jarige Vicky een lintje. Ze is vrijwilliger bij de vogelopvang. En Mohammed van 17 is actief bij buurthuizen in de wijk Overvecht. Inwoners kunnen kanshebbers voordragen. 20 november worden de jeugdlintjes uitgereikt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het droog en het klaart steeds meer op. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon en ongeveer 28 graden. Woensdag wordt het tropisch bij een graad of 34.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Mout met Omdat je bij me blijft. We gaan naar de bankzitters met Multimiljonair. Nou, daar word ik... Nee, daar word ik niet. Nee, dat mag behoorlijk lang gaan dromen. Oi, oi, oi, oi, oi.

0: Miljonair.
1: Multimiljonair van de bankzitters. Ik ga afscheid nemen, dankjewel voor het luisteren. Dit was Bingo in de middag. We gaan zo dadelijk naar de collega die inmiddels ontzettend gek van me wordt. En ik denk zelfs dat hij het liefst zijn telefoon op niet storen zou zetten, omdat Loris Duclaas hem regelmatig belt of appt. Maar ik ben een stalker, maar daar zijn mijn collega's voor. Nee, ik heb het over Kevin Scholten. Hij zit er zo dadelijk voor je. Hij is je gids in de spits. Heel veel plezier met Kev. En Kev is te bereiken via kevin@bingofm.nl of spreek de Showbox even in via de 0909-lijn. En dan 321-2211. Ik zeg een fijne middag verder. Ciao, ciao de Baco.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met een hele korte file-informatie. H2 Utrecht richting ’s-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 21 minuten. Als laatste alweer de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 5 minuten vertraging. Goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg naar huis.
0: Op Weg naar huis met Kevin Scholten.

paar weken richting de Spaanse zon. Nu tijd voor de man die meer bekendheid kreeg door dit nummer. We hebben het over Rutger van Barneveld. Hij gaat zingen over die zwoele zomernachten. Nou, die komen eraan hoor.

0: komende nachten. Heerlijk op weg naar huis, zo tijdens de rit luisteren naar de muziek van Bingo FM. Ik kijk zo nog eventjes naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik krijg mijn favoriete en verdwaalde plaat en Kevin's klassieker. En onderweg de bingo schijf van deze week. Maar er is tijd voor Corrie Konings en er hangt iets in de lucht.
1: Er hangt iets

Dino Martin en jij liet bevallen. Heb je een leuk weekend gehad? Moet eerlijk zeggen dat mijn weekend vrij rustig was. Zaterdagavond nog eventjes visite gehad en spelletjes gespeeld. En met vlag en wimpel verloren. Nou ja, met vlag en wimpel. We stonden met 2-0 achter en kwamen toch uiteindelijk weer terug. Maar de vrouwen wisten toch te winnen. Ja, soms moet je ze ook laten winnen. Hè? Anders krijg je een hele ongezellige avond. En dat hebben we ook maar toegelaten dit keer toch. Soms moet je een beetje coulant zijn toch. Goed zo, na het nieuws kijken we even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En je krijgt de file informatie. Maar in

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Een op de drie buitenreclames in de stad promoot ongezonde voeding. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht onder ruim 2400 reclameuitingen. Het staat op gespannen voet met de ambitie van de gemeente om overgewicht terug te dringen, omdat voedselreclames mensen juist aanzetten om te gaan eten. De gemeente investeert jaarlijks meer dan 1 miljoen euro in de aanpak van overgewicht, maar ontvangt ook miljoenen euro's reclameinkomsten. Utrecht pleit voor een landelijke aanpak van de regels voor buitenreclame, maar past de huidige reclamecontracten niet tussentijds aan, omdat dit schadeclaims kan opleveren. In Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden en ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. De gemeente Utrecht is weer op zoek naar jongeren die een jeugdlintje verdienen. Kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar maken kans als ze zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Vorig jaar kreeg bijvoorbeeld de 20-jarige Vicky een lintje. Ze is vrijwilliger bij de vogelopvang. En Mohammed van 17 is actief bij buurthuizen in de wijk Overvecht. Inwoners kunnen kanshebbers voordragen. 20 november worden de jeugdlintjes uitgereikt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het droog en het klaart steeds meer op. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon en ongeveer 28 graden. Woensdag wordt het tropisch bij een graad of 34.
6: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Zetten-Robos. Tussen knooppunt Everdingen en Beest ongeveer 14 minuten door ongeluk en de linkerrijstrook die is dicht. A2 Utrecht richting Zetten-Robos tussen Beest en Waardenburg 7 minuten. En als laatste alweer de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 5 minuten vertraging.
7: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Rodriguez, de 23-jarige Spaanse aanvaller, vertrekt na 2 seizoenen naar Deportivo Alaves in de Spaanse Liga. Rodriguez kwam in 2024 over van Celta de Vigo en groeide uit tot een van de belangrijkste spelers van FC Utrecht. Technisch directeur Jordi Zuidam noemt de transfer een mooie stap en zegt dat hij Rodriguez met trots blijft volgen. Eigenlijk had hij een contract tot 2031, maar deze is inmiddels afgekocht, dus vandaar. Wij gaan door met de muziek. Hier is André Hazes en Wat is dan liefde?

live. En dit was Jeffrey Tanus. En omdat ik van je hou. Ja, het is zoals ze zeggen, komt tijd. En dat houdt in dat er ook minder nieuws is. En ja, dat ik vooral zorg voor de lekkerste Nederlandstalige platen. Tot aan 6 uur vanavond. En natuurlijk de vaste items nog even de revue laten passeren. Hier op Bingo FM. Hier is De Dijk. En ik kan het niet alleen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op, richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Sethalgebos. Tussen Vianen en Beest ongeveer 18 minuten. Het allemaal door een ongeluk, de linkerrijstrook die is dicht. Als laatste alweer de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen ongeveer 7 minuten vertraging.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Het historisch centrum van Vreeswijk dreigt steeds meer winkels te verliezen. De afgelopen jaren sloten onder meer een bakker, slager, kaasboer en bloemisten deuren. Ondernemers en bewoners maken zich zorgen over de leefbaarheid van het dorp. Volgens hen zorgen de afsluiting van de Emmabrug en de komst van meer huurwoningen voor minder aanloop in de Dorpsstraat. De gemeente Nieuwegein heeft inmiddels maatregelen genomen om te voorkomen dat winkelpanden zomaar worden omgezet in woningen. En onderzoekt samen met de ondernemers hoe het historische karakter van Vreeswijk behouden kan blijven. We hebben het dus over Nieuwegein. Ik woon er vlakbij en eigenlijk kom ik er eerlijk gezegd nooit. Als ik in Nieuwegein ben, of in ieder geval even ga winkelen of iets ga doen, ja, dan ga ik toch eerder richting het grote winkelcentrum of iets dergelijks. Maar Vreeswijk, ja, ik kom er eigenlijk nooit. Misschien toch iets meer gaan doen, hè, als ik het zo lees. Wij gaan door met de muziek. Hier is muziek van Iberense en Busy. En we zijn er bijna.

Ariane Weber en Helma niet voor mij. Op de Neude in Utrecht is zondagavond een woordenwisseling ontstaan tussen raadslid Yvonne Hessel en pro-Palestijnse demonstranten. Hessel liep met een Israëlische vlag naar een protest tegen deelname van Israëlische studenten aan een internationaal debattoernooi. Op beelden die online circuleren is te zien dat beide partijen elkaar uitschelden. De politie begeleidde Hessel daarna weg van de locatie. Hessel zegt dat ze met haar actie een statement willen maken uit zorgen over de veiligheid van de Joodse gemeenschap en uit onvrede over de manier waarop protesten in de stad verlopen. Ja, iedereen heeft daarentegen het demonstratierecht, maar ze waren het er niet helemaal mee eens, dus vandaar. Goed zo, door met de muziek. Hier zijn Krantje Papi, Chris Kloss en Pommelien en Droog je tranen.

Een uit Volendam die al een tijdje niet meer samen zijn. Dit waren Nick en Simon en Vlinders. Wij gaan overschakelen naar de Nieuwskamer in Utrecht. Daarna ben ik nog een half uur lang bij je terug met Op Weg naar Huis. Kijken we meteen even naar de situatie op de weg. En krijg je mijn verdwaalde plaat voor je kiezen. Hier is Frans Bauer en zijn Torero.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een op de drie buitenreclames in de stad promoot ongezonde voeding. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht onder ruim 2400 reclameuitingen. Het staat op gespannen voet met de ambitie van de gemeente om overgewicht terug te dringen, omdat voedselreclames mensen juist aanzetten om te gaan eten. De gemeente investeert jaarlijks meer dan 1 miljoen euro in de aanpak van overgewicht, maar ontvangt ook miljoenen euro's reclameinkomsten. Utrecht pleit voor een landelijke aanpak van de regels voor buitenreclame, maar past de huidige reclamecontracten niet tussentijds aan, omdat dit schadeclaims kan opleveren. In Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden en ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. De gemeente Utrecht is weer op zoek naar jongeren die een jeugdlintje verdienen. Kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar maken kans als ze zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Vorig jaar kreeg bijvoorbeeld de 20-jarige Vicky een lintje. Ze is vrijwilliger bij de vogelopvang. En Mohammed van 17 is actief bij buurthuizen in de wijk Overvecht. Inwoners kunnen kanshebbers voordragen. 20 november worden de jeugdlintjes uitgereikt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het droog en het klaart steeds meer op. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon en ongeveer 28 graden. Woensdag wordt het tropisch bij een graad of 34.
2: En dan even de fileinformatie. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Everdingen. 6 minuten het allemaal door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. Haaglaas de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 7 minuten vertraging.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

ook in dat er vrij weinig nieuws is. En vandaaruit dat we ook het nieuws lekker overlaten aan de Nieuwskamer in Utrecht. En vooral lekker zorgen voor de lekkerste Nederlandstalige platen. Hier is even een rustmomentje in dit programma. En dat doen we met So Really Fine. En sluit me in je armen.

jongeveentje, dat is nou Thomas Bergen. Onder andere het plaatje waarmee het allemaal begon, dat werd toen verkocht bij een tijdschrift. En dat was de luchtballon Thomas Bergen hier op Bingo FM. Inmiddels is hij een heel stukje gegroeid. En ook inmiddels heel veel afgevallen, zag ik van de week trouwens. Voor de tijd voor mijn verdwaalde plaat voor vandaag. We hebben het over René Vroger en zijn Nobody Else.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen de speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een op de drie buitenreclames in de stad promoot ongezonde voeding. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht onder ruim 2400 reclameuitingen. Het staat op gespannen voet met de ambitie van de gemeente om overgewicht terug te dringen, omdat voedselreclames mensen juist aanzetten om te gaan eten. De gemeente investeert jaarlijks meer dan 1 miljoen euro in de aanpak van overgewicht, maar ontvangt ook miljoenen euro's reclameinkomsten. Utrecht pleit voor een landelijke aanpak van de regels voor buitenreclame, maar past de huidige reclamecontracten niet tussentijds aan, omdat dit schadeclaims kan opleveren. In Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden en ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. De gemeente Utrecht is weer op zoek naar jongeren die een jeugdlintje verdienen. Kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar maken kans als ze zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Vorig jaar kreeg bijvoorbeeld de 20-jarige Vicky een lintje. Ze is vrijwilliger bij de vogelopvang. En Mohammed van 17 is actief bij buurthuizen in de wijk Overvecht. Inwoners kunnen kanshebbers voordragen. 20 november worden de jeugdlintjes uitgereikt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het droog en het klaart steeds meer op. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon en ongeveer 28 graden. Woensdag wordt het tropisch bij een graad of 34.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een op de drie buitenreclames in de stad promoot ongezonde voeding. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht onder ruim 2400 reclameuitingen. Het staat op gespannen voet met de ambitie van de gemeente om overgewicht terug te dringen, omdat voedselreclames mensen juist aanzetten om te gaan eten. De gemeente investeert jaarlijks meer dan 1 miljoen euro in de aanpak van overgewicht, maar ontvangt ook miljoenen euro's reclameinkomsten. Utrecht pleit voor een landelijke aanpak van de regels voor buitenreclame, maar past de huidige reclamecontracten niet tussentijds aan, omdat dit schadeclaims kan opleveren. In Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden en ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. De gemeente Utrecht is weer op zoek naar jongeren die een jeugdlintje verdienen. Kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar maken kans als ze zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Vorig jaar kreeg bijvoorbeeld de 20-jarige Vicky een lintje. Ze is vrijwilliger bij de vogelopvang. En Mohammed van 17 is actief bij buurthuizen in de wijk Overvecht. Inwoners kunnen kanshebbers voordragen. 20 november worden de jeugdlintjes uitgereikt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het droog en het klaart steeds meer op. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon en ongeveer 28 graden. Woensdag wordt het tropisch bij een graad of 34.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: komende maanden gaan we aandacht besteden aan vijf decennia FC Utrecht. Doordat de jubileumuitzending in de coronatijd helaas niet door kon gaan, vonden we toch een leuk idee om aandacht te besteden aan 50 jaar FC Utrecht. Vandaag gaan we helemaal terug naar het begin en hebben we het over de jaren 70. Waarom is de club eigenlijk opgericht en welke spelers werden er allemaal gekocht? En welke grote wedstrijden speelde de FC al in die eerste 10 jaar? We gaan het allemaal horen van Remco Neu, onze eigen sportprofessor. Remco, van harte welkom in Utrecht Sociaal. Fijn dat je de weg naar de studio hebt kunnen vinden. Ja, ruim 50 jaar FC Utrecht al. Hoogste tijd om eens te gaan kijken wat er allemaal met de FC is gebeurd en wat ze allemaal bereikt hebben. Misschien dat we wat van de hak op de tak gaan springen. Maar ja, weet je, er is zoveel gebeurd. Er zijn zoveel hoogtepunten. En dat is onmogelijk om dat in 1 uur de revue te laten passeren. Maar het gaat een beetje om het idee. Remco, laten we beginnen bij het allerprilste begin. De oprichting van de FC. Waarom was dat eigenlijk en hoe ging dat?
1: Ja, dat was omdat de stad Utrecht had 3 profverenigingen. 1 op het hoogste niveau, dat was DOS. En 2 op het ene hoogste niveau, nu eigenlijk de KKD, de keukenkampioen divisie. Ja. Dat waren Velox en Elinkwijk. En ja, daar was heel veel steun van de gemeente voor nodig. Gemeentelijke sportparken, dat kostte heel veel geld. En begin jaren 60 was er al eens een keer gekeken of er een fusie zou kunnen komen voor 1 club. Nou, dat werd toen tegengehouden. Toen zat er nog wat oude mannetjes die daar principes daarvoor hadden. Maar eind jaren 60 is de knoop doorgehakt en de gemeente iets meer pressie gedaan. Voordat ze wilden dat maar 1 profclub was. En die speelde dan in het stadion en dan heb je maar 1 kostenpost. Ja. Nou ja, dus de fusie werd een beetje door de strot gedouwd van de andere verenigingen.
0: Ja.
1: Dus nog eentje de 3, dat is de Elinkwijk, Velox en DOS. Er gaat altijd het verhaaltje dat Elinkwijk de gezonde club was. Uiteindelijk bleek dat ze de minste schuld hadden. Dus ja, dat kan je ook noemen als gezond. Ja, en na 15 juni werd er besloten tot een fusie. En 1 juli is de oprichtingsdatum van FC Utrecht.
0: Oké, en het waren dus 3 clubs die dat deden. Nog 1 keertje DOS. Ja.
1: Velox op de Koningsweg. DOS ja, naar het stadion dan. En Elinkwijk in Zuilen.
0: En hoe viel dat bij die clubs? Want wilden ze dat zelf eigenlijk ook wel?
1: Rauw op hun dak. Want ja, de clubkleuren en het logo, ja, dat heeft natuurlijk niks. En de nieuwe club Utrecht, ja, daar hebben ze ook niks mee. Het is je trots, het is je historie. Er zit DNA in. Ja. Oudspelers, je komt met de familie. Ome Truus, die hebt de gehaktbal. En ome Kees deden de lijnen.
0: Ja, ik weet het allemaal wel. Ik weet het, mijn opa was een DOS-man. En die vond dat niet. Die was not amused, zeg maar, in de tijd. En hoe kwamen die 3 clubs dan uiteindelijk toch tot 1 club? Want dat lijkt me best heel erg lastig.
1: Kijk, op een gegeven moment heeft de gemeente ook gezegd, weet je, we draaiden de geldkraan een beetje dicht.
0: Ja,
1: ja, dus dat moet wel. Hè. Dat was toen alleen maar had je de entreekaartjes. En voor de rest niet. Je had nog geen grote transfers waar je mee geld kon binnenhalen.
0: Ja.
1: Dus je was best wel afhankelijk van de gemeente.
0: Ja,
1: ja, en als dat een beetje plannen heeft voor in de toekomst, hè, het stadion een beetje gaan moderniseren en dat soort dingen voor in de toekomst.
0: Ja,
1: ja, dat zijn de plannen die je wel aantrekken. Ja, en dat heeft toegezet dat de FC Utrecht is geboren.
0: En het stadion, want eigenlijk weet ik dat eigenlijk helemaal niet. Werd dat toen nieuw gebouwd? Of was dat er
1: nee,
0: al?
1: Nee, het was er al. Het was de ene. Kijk, vanaf 1936, toen was opgericht de Galgenwaard. Waarin de ene week Hercules was de eerste bespeler. Vandaar Herculesplein en Herculeslaan. Wat is het vernoemd daar naartoe?
0: Ja, ja.
1: En DOS kwam de andere week. Dus je had de ene week speelde Hercules thuis en de andere week was DOS.
0: Okay.
1: Totdat Hercules op een gegeven moment zo'n laag niveau had en dat er nog maar 20 man in het stadion zaten en dat het niet rendabel was. En toen zijn halverwege jaren 60 is Velox daar gekomen om vanaf de Koningsweg dan in het stadion te gaan spelen. Ja, en dat trok steeds veel minder toeschouwers.
0: Okay.
1: En dat heeft ook
0: eigenlijk 2 clubs speelden al in het stadion. In de Galgenwaard. En hoe kwamen ze uiteindelijk tot de clubkleuren, tot het shirt, tot het logo? Hoe werkte dat? Want dat lijkt me ook best heel erg lastig.
1: Dat is een goede vraag en dat is heel erg leuk. Want het embleem van de stad Utrecht is rood-wit.
0: Ja, zeker. Sint Maarten.
1: Sint Maarten, ja, exact. En dat was ook het eerste echte rood-wit, het stadslogo. Dat was ook het eerste embleem wat op de shirt zat.
0: Ja. En zo is het gekomen. Zo is het eigenlijk.
1: Ja, is verder ontwikkeld natuurlijk. Iedereen heeft daar weer meer smaak aan. Maar ja, dat was het begin. Iedereen, je begint ergens. En het eerste rood-witte logo van de stad is het.
0: Ja, precies. Maar het werd dus niet iets van een van de drie clubs die dat meenamen naar de nieuwe club.
1: Puur nieuw. De clubkleuren waren ook best wit met een rode bies op je mouw. Ja. En rode broek en witte kousen. En dat is dan in de statuten werd dat opgenomen als de officiële clubkleuren van FC Utrecht.
0: Nou, hartstikke mooi. Remco, heel fijn dat je dit hebt kunnen toelichten. We gaan straks nog veel meer over de jaren 70 praten van FC Utrecht. Maar nu eerst muziek.
2: Een uur in Stadion Galgenwaard. Een uur. Zoals de Utrecht supporters dat zeggen.
3: Het is fantastisch. Het is een genot om hier in de Galgenwaard te voeren.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over 50 jaar FC Utrecht. En we beginnen in de jaren 70 en later de aankomende maanden gaan we het over de andere decennia hebben. In de studio is Remco Neu en hij weet alles over FC Utrecht. Remco, we hebben het gehad over de oprichting, we hebben het gehad over de fusie en de selectie, hoe dat ging allemaal. Maar laten we eens een keertje naar de wedstrijden toe gaan, want die zijn ook wel heel erg mooi. Wat was de allereerste wedstrijd die de FC speelde?
1: Ja, die moeten verschillend kijken. De ene onder de vlag van de KNVB. Ja. En de andere internationaal. Want met internationale komen we zo. Maar de eerste onder de KNVB was Feyenoord uit.
0: Okay, ja.
1: En ja, Feyenoord was natuurlijk kampioen van Nederland. Het leuke is dat ze die week daarvoor nog de wereldbeker wonnen. Van Estudiantes de La Plata. Een hele schoppartij waar iedereen schande over sprak.
0: Ja.
1: Dus ja, toen moesten
0: toen waren ze wereldkampioen Feyenoord. Dat was de eerste keer.
1: Als wereldkampioen van Feyenoord was FC Utrecht in de Kuip.
0: Ja.
1: Nou, daar hoef je de mensen niet meer voor op te laden, toch?
0: Nee, dat dacht ik niet. Nee, volle Kuip, denk ik.
1: Ja.
0: En gingen er veel mensen mee ook van de FC?
1: Ja, in die tijd kon dat. Toen kon je nog gewoon een kaartje kopen aan het stadion. Dus dat ging nog wel.
0: Ja.
1: Dus
0: klein kartonnen kaartje kreeg je dan.
1: Behalve de echte de diehard fans van Elinkwijk, Dos en Velox natuurlijk niet.
0: Maar de nieuwe mensen, nieuwsgierig,
1: die wilden daar wel mee.
0: Ja.
1: En zeker tegen Feyenoord. Dus ik moet eerlijk zeggen, de meeste spelers die gingen toch met knik in de knieën en wat dun in de broek de spelerstunnel in.
0: Snap ik heel goed.
1: Maar ja, toen geschiedde het. Toen was er onze Jan Groenendijk, onze spits. En die zette gewoon 0-1 op het scorebord.
0: Oké, net zo makkelijk tegen de wereldkampioen.
1: Doodstil natuurlijk in het stadion.
0: Logisch, logisch.
1: Ja, en toen stond de grote Willem van Hanegem op. En die dacht, nou, dat gaan we even anders doen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk werd het wel 4-1. Maar goed, we konden zeggen dat de Utrecht toch een goed debuut maakte.
0: Ja.
1: Tegen de wereldkampioen. Ja, dat is natuurlijk wel een fantastische opening voor een club als FC Utrecht om zo je eerste wedstrijd te spelen.
0: Ja, nee, dat kan je wel zeggen. Ja, je staat wel meteen laatste op dat moment in de competitie. Maar goed, dat maakt niet uit. Hey, over laatste gesproken. Wat is eigenlijk de allerhoogste positie geweest van de FC in de jaren 70?
1: Nou, dat is mooi, vooral voor dit blok. Dat is 79-80 geweest, het seizoen.
0: Helemaal het laatste, laatste jaar van dat decennium, ja.
1: Ja, toen zijn wij derde geworden in de competitie. En in dat allerlaatste jaar van dit blok dat we bespreken, betekende ook dat ze voor de allereerste keer Europees spelen. Daar gaan we de volgende
0: gaan we straks
1: houden. Maar dat zijn toch wel een beetje de succesjes in het begin waar Utrecht op hoopte, dat je met drie nieuwe fusieclubs, een nieuwe selectie, een frisse doorstart, dat je toch prijzen moest gaan pakken.
0: Ja.
1: En nou, dat was dat. Na 10 jaar na de fusie is dat toch wel een heel groot succes.
0: Hey, en dat allereerste seizoen, de eerste wedstrijd verloren ze dus met 1-4 van Feyenoord in de Kuip. Maar hoe ging het verder dat jaar?
1: Daar hebben ze daarvoor nog 2 weken daarvoor hebben ze nog een bekerwedstrijd gespeeld. Dat was eigenlijk de allereerste officiële wedstrijd thuis tegen Eindhoven onder de KNVB-vlag.
0: Ja.
1: Die wonnen we. En toen was Tony Nieuwenhuis eigenlijk de allereerste officiële speler die onder de KNVB-vlag scoorde voor FC Utrecht.
0: Ja, fantastisch. Hey, en hoeveel werden we het eerste jaar?
1: Dat was matig, dat was 10e. Maar
0: voor een fysieclub is dat goed.
1: Ja, alleen het mooie was, omdat wij zoveel selectiespelers hadden.
0: Ja.
1: We hebben een C-team, wat nu eigenlijk Jong Utrecht is.
0: Ja, ja.
1: Dat werd direct kampioen.
0: Okay.
1: Dus dat was wel een mooie prijs. De eerste prijs was gewoon binnen.
0: Die was binnen in het eerste jaar, ondanks dat het het C-elftal was. Maar ik vind 10e in het eerste jaar helemaal niet gek. En uiteindelijk, eind van het decennium, werden we derde. Hartstikke mooi.
1: Exact.
0: We gaan weer even naar de muziek.
2: Zwijnen mag erin.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht. 50 jaar FC Utrecht. We maken een serie. We zijn begonnen in de jaren 70, daarna naar de jaren 80 en nu zijn we aanbeland in de jaren 90. Remco Neu is weer aangeschoven, onze eigen sportprofessor. En we hebben het al gehad over de magere jaren die FC kende in tussen 1990 en 2000. We hebben ook een aantal keer voor lijfsbehoud gevochten. Maar in die 10 jaar, je zei het net zelf ook al, was het eigenlijk een beetje een komen en gaan van trainers ook, hè?
1: Ja.
0: Hoe kwam dat? Was het, het gaat niet, hup, trainer eruit? Of?
1: Exact. Als het, de voorzitters en het publiek wilden natuurlijk wel, dus je wilde altijd eigenlijk wel meedoen voor Europees voetbal. 91 was het laatst wat je toen gehad had. En dan ga je een beetje paniek doen. Maar ja, als je ziet wat trainers die we gehad hebben, dat waren toch wel mensen waar u tegen zegt.
0: Ja, want
1: Leo van Veen hadden we natuurlijk. En we begonnen eigenlijk met Casey Lofveld in die beginjaren. Toen kregen we Afavier, daar haalden we Europees voetbal mee.
0: Ja.
1: Toen kwam Hans
0: Koning,
1: Ooft.
0: Koning Ab.
1: Koning Ab, heel goed. Koning Ab. Maar ja, die schoten na dat seizoen ook al snel van zijn troon af.
0: Okay.
1: Dus toen kregen we Leo. Nou, dat was natuurlijk onze eigen huistuin- en keukenvoetballer. Die heel goed trainen.
0: Mister FC Utrecht, laten we wel wezen.
1: Dus, maar ja, die redden het ook niet. Die haalden zijn neefje Raymond Graanlos nog naar Utrecht toe. Daar ga ik zo nog een leuk verhaal over vertellen.
0: Okay.
1: En toen hadden we Simon Kistermaker. Ook nog de kist.
0: Die was kistenmaker effect.
1: Exact. Ja. Alleen dat kwam niet, dat effect.
0: Nee.
1: En die ging al snel weg, maar die was, dat is denk ik nog wel eens de meest populaire trainer geweest die Utrecht ooit gehad heeft.
0: Ja, geloof ik ook, hè? Nog altijd, hè?
1: Hij
0: leeft niet meer, geloof ik.
1: Hij leeft niet meer, hij is overleden. Maar hij ging staan en dan was het Simon Kistenmaker. En dan stond hij op en dan had het publiek en dan kreeg je een impuls. En alleen dat het publiek kreeg een impuls, maar die spelersgroep niet. Dus
0: ja.
1: Die moest ook weg. Ja, en toen hadden we eigenlijk wel iemand waar we iedereen had verwacht dat Utrecht daar de omkeer mee zou komen. Dat was Ronald Spelbos.
0: Ja, oh ja.
1: En in 1996 had Nederland nog een EK gespeeld met Rob Wietje en met Gerald Vandenburg.
0: Ja.
1: En hij haalde die twee in 97 toen, 96 aan het begin al, naar de Galgenwaard toe. Dus de verwachtingen waren ontzettend hoog.
0: Ja.
1: Nou, de challenger van Hans van Breukelen toen.
0: Ja.
1: Daar ging hij een elftal omheen. Maar wat deed hij? In plaats dat hij een elftal ging bouwen om Rob Wietje en op Gerald Vandenburg, ging hij een elftal bouwen om Michael Mols. Een beetje onbekende spits in die tijd toen nog.
0: Maar wel een goede spits, hè?
1: Een goede spits. Ja, maar ja, het resulteerde wel dat na een jaar Wietse weg was en na een half jaar al Vandenburg. Dus het was geen elftal. Dus ook dat ging niet. En ook Ronald Spelbos ging eruit.
0: Ja.
1: Ja, en toen daarna kwamen Mark Wotten en Frans Adelaar. Ja, en dan komen we eigenlijk al in de vierde decennia van Utrecht. Dus het is echt een komen en gaan geweest van trainers.
0: Het is echt ongelooflijk. Maar was het dan ook niet zo? Ja, weet je, ik denk dan altijd, Als het slecht gaat, je moet ook iemand een behoorlijke periode een kans geven om een elftal op te bouwen, om wat neer te zetten en vervolgens resultaten te halen. Maar ja, iemand om na een half seizoen eruit te sodemieteren, om het maar eens ordinair te zeggen, dat is
1: klopt.
0: Ik weet niet wat voor gedachten zit daar dan achter.
1: Nou ja, weet je, het enige wat er was, men wilde gewoon resultaat. Men verlangde weer terug gewoon naar 91, toen hadden we Europees voetbal. Real Madrid was toen onder andere de tegenstander in de jaren 80, dat we eigenlijk bijna de eerste 4-5 jaar ook 4 keer Europees speelden. Hè, dat hadden we natuurlijk ook. We hadden beker, hadden we natuurlijk 2 finales gehad. En ja, toen nu niks. Dus het was niks. Men hunkerde gewoon naar iets. En we zagen in Amsterdam dat daar heel veel succes was in de Champions League en een UEFA Cup.
0: Ja.
1: Ja, dat wilden wij ook. Maar ja.
0: Zo snel mogelijk resultaat. En
1: exact.
0: Als het niet lukt, hup, trainer eruit. En de volgende trainer erin. Zoals het eigenlijk in de jaren 80, in de jaren 90 zeggen. Bij de FC Remco. We gaan weer even naar de muziek.
2: De Bunnik Site springt en danst. De Bunnik Site ziet een voorsprong voor FC Utrecht.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een op de drie buitenreclames in de stad promoot ongezonde voeding. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht onder ruim 2400 reclameuitingen. Het staat op gespannen voet met de ambitie van de gemeente om overgewicht terug te dringen, omdat voedselreclames mensen juist aanzetten om te gaan eten. De gemeente investeert jaarlijks meer dan 1 miljoen euro in de aanpak van overgewicht, maar ontvangt ook miljoenen euro's reclameinkomsten. Utrecht pleit voor een landelijke aanpak van de regels voor buitenreclame, maar past de huidige reclamecontracten niet tussentijds aan, omdat dit schadeclaims kan opleveren. In Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden en ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 29 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. De gemeente Utrecht is weer op zoek naar jongeren die een jeugdlintje verdienen. Kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar maken kans als ze zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Vorig jaar kreeg bijvoorbeeld de 20-jarige Vicky een lintje. Ze is vrijwilliger bij de vogelopvang. En Mohammed van 17 is actief bij buurthuizen in de wijk Overvecht. Inwoners kunnen kanshebbers voordragen. 20 november worden de jeugdlintjes uitgereikt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het droog en het klaart steeds meer op. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon en ongeveer 28 graden. Woensdag wordt het tropisch bij een graad of 34.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht. Het eerste decennium, de jaren 70. Opgericht in 1970. En Remco Neu, onze eigen sportprofessor, is aanwezig om ons wat meer daarover te vertellen. We hebben het al over verschillende dingen gehad. De oprichting, de selecties, de eerste wedstrijd. Die werd helaas verloren van Feyenoord. Maar we scoorden wel de 1-0. En dat is toch wel wat je mag opschrijven en mag bewaren. En ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd hoe het Europees ging met Utrecht. Wat was bijvoorbeeld de eerste Europese wedstrijd die de FC speelde?
1: Ja, dit is een fantastisch verhaal. Dit is echt een gek. Okay. Ga ervoor zitten.
0: We gaan ervoor zitten.
1: Met de fusies. Vroeger had je het Jaarbeurs Stedenbeker toernooi. Ja. En dat is eigenlijk de voorloper van de Europa League die nu is. Ja. Alleen clubs mochten meedoen die een jaarbeurs hadden. Nou, Utrecht had de jaarbeurs.
0: Ja,
1: de
0: Vreeburg. Ja, zeker.
1: Dus DOS had zich...
0: Je zegt het Vreeburg. Stond de jaarbeurs daar toen
1: nog? Die stond eerst daar, ja.
0: Staat nou achter het station. Ja. Ja.
1: Heel goed. Een klein detail.
0: Maar
1: DOS had zich dus weer ingeschreven. Maar ja, het werd dus FC Utrecht.
0: Ja.
1: En de Intertoto is een soort zomertoernooi. Dat werd ook door de Toto werd het gedaan. Dat je in de zomer ook nog kon gokken. En dat er wat geld binnenkwam voor de clubs. Want dat geld werd verdeeld onder clubs.
0: En dat is die jaarbeurs
1: Stedenbeker. En dat is die jaarbeurs Stedenbeker.
0: Ja.
1: En toen had DOS het genoegen om te kunnen spelen tegen Winterthur uit Zwitserland, Wisla Krakau in Polen en Eindhoven uit Denemarken.
0: Hoppakee, het zijn echt even namen. Hè?
1: Maar Elinkwijk en Velox hadden zich niet ingeschreven.
0: Ja.
1: Die gingen lekker op vakantie.
0: Ja.
1: Dus de allereerste wedstrijd die viel op 30 juni, één dag voor de fusie.
0: Ja.
1: En de Elinkwijk-spelers die geselecteerd waren en de Velox-spelers die weigerden om terug te komen van vakantie.
0: Serieus, echt waar?
1: Dus de allereerste wedstrijd heeft DOS nog gespeeld onder DOS.
0: Ja.
1: En niet onder de naam FC Utrecht.
0: En ook in hun eigen clubkleuren?
1: Onder hun eigen clubkleuren,
0: in het geel dus.
1: Ja, in het geel met een mooie V van Victoire erop nog.
0: Ja, ja, ja.
1: En helaas, die ging wel verloren. Dus dat met 1-3 thuis. Uiteindelijk werden ze in dat toernooi hebben ze ook de eerste officiële wedstrijd Europees gespeeld. Dat was thuis tegen Wisla Krakau 1-0.
0: Ja.
1: Dus die wonnen ze. En ze werden derde in in die kleine poolfase.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk de eerste stappen Europees dat men kon genieten van FC Utrecht in Europa.
0: En hoe ging zo'n eerste wedstrijd hier in de Galgenwaard? Was dat een volle bak?
1: Nee,
0: was dat iedereen wilde dat zien? Of
1: nee,
0: hoe
1: dat helemaal niks. Want ook mensen zijn op vakantie in die periode. En vroeger had je eigenlijk nog maar één grote vakantie. En dat was de grote vakantie.
0: Ja.
1: En sommigen konden helemaal niet op vakantie. Maar dat was ook onbekend. Weet je, wat doe je? Ja, alleen DOS had dat met echt het jaarbesteken toen. Met Intertoto toernooi.
0: Ja.
1: En wat het vervolg was. Dat is dat eigenlijk, dat sprak mensen ook niet aan. Dus het is meer een proef. Het kost ook de club heel veel geld, want je moet reizen naar Denemarken, naar Polen, Zwitserland. Dus dat soort dingen, dat was nog in de stond een beetje in de schoenen. En dat moest allemaal een beetje geproefd worden.
0: Ja, en Remco, in 77 gingen ze volgens mij ook Europees spelen.
1: Ja, toen hebben ze ook datzelfde Intertoto toernooi in de zomer gespeeld. Videoton zat erbij, La Louvière zat daarbij, Laval. En Utrecht werd winnaar van die poolfase.
0: Oké, kijk.
1: Dus dat was weer een prijsje erbij.
0: Ja, zeker. Ja. En wat betekende dat dan? Als je weer ging je dan weer een proef verder?
1: Nee. Het was gewoon, dan was je gewoon winnaar. En dan kreeg je gewoon de titel Intertoto winnaar. Er waren een stuk of 12 pools. En elke winnaar die kreeg een geldbedrag. Nou, dat kwam dus goed uit voor de club. Een beetje ook weer in deze fase. Je harkte wat geld bij elkaar. En dan kon je weer een speler kopen.
0: En je werkte niet verder. Dus de winnaars gingen niet nog een keer tegen elkaar spelen. Dat was uiteindelijk één.
1: Speelde 6 wedstrijden. 3 uit, 3 thuis. En dan kreeg je uiteindelijk, dit is de winnaar. Die krijgt het geldbedrag voor zoveel. Winnaar 1 zo.
0: Ja.
1: He, en dat was voor fusieclub Utrecht. Was dat heel lekker.
0: Nou, die konden we bijschrijven. Hè?
1: Ja. Overigens, FC Utrecht betekent niet fusieclub Utrecht. Want dat wordt vaak wel eens verward.
0: Ja.
1: Maar dat betekent voetbalclub Utrecht.
0: Voetbalclub, maar dan, op zijn Engels. Engels.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Waarom is daar trouwens voor gekozen om dat Engels te doen? Waarom niet gewoon VB, voetbal... VC?
1: Dat is een hele goede vraag, maar dat zou ik zelfs niet weten.
0: Oké, nou, dat gaan we kijken of we dat kunnen uitzoeken. We gaan weer even naar de muziek.
2: Voetbal leeft nu hier en iedereen als we iedere keer als we thuis spelen, dan voel je gewoon dat iedereen die extra procenten geeft. Fans, ons, iedereen. Dat ze met z'n allen een hoger niveau halen. Echt leuk.
3: En zo'n groot theater waar iedereen happy is. Ah, dat is te mooi. Ons moeten

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 70. Aanwezig is onze eigen sportprofessor Remco Neu. En Remco, we hebben het al over heel veel dingen gehad over de FC, over de oprichting, de selectie, de allereerste wedstrijd tegen Feyenoord voor de competitie die we helaas verloren. De eerste Europese stapjes die de FC heeft gemaakt. Later in de jaren 80 gaan we daar nog veel meer op terugkomen. Want toen gingen ze ook spelen. Ik kan me herinneren, Argus Petesti ergens heel ver in hun verleden. Hey, maar ik wil het ook eens eventjes hebben over de KNVB-beker. Want daar gingen we natuurlijk ook in spelen.
1: Exact. En het leuke daarvan is dat je toen nog in de halve finales, als je die mocht halen, op neutraal terrein moest gaan spelen.
0: Ja.
1: Nou, in 1974 was het dan eindelijk zover. Utrecht haalde de halve finale en we moesten tegen de bekerwinnaar van dat jaar daarvoor. Dat was NAC.
0: Ja.
1: Die speelde toen die bekerwinnaar NAC. Dat kan
0: je bijna niet meer voorstellen tegenwoordig, hè? Dat NAC clubs in de finale stond. Maar goed, ja.
1: Dus we moesten NAC en we mochten niet thuis spelen. We mochten ook niet bij NAC spelen. We moesten naar FC Den Bosch, de Vliert.
0: Dat was
1: een reglement. Halve finale heb je geen thuisvoordeel. Dus beide ploegen hadden dan een eerlijke manier op neutraal terrein om de finale te kunnen halen.
0: Oh ja, nou ja, goed. Er zit wel wat in. Ja, ja.
1: Mee eens.
0: Ja.
1: Dus wij reden naar Den Bosch toe, naar de Vliert toe. En NAC was natuurlijk geducht. In die tijd was het ook in de competitie goed. Deden ook mee in de Toto. Haalden ook regelmatig successen. Hadden internationals erbij zitten.
0: Echt waar?
1: Het was lastig.
0: Ja.
1: En,
0: trouwens, was dat NAC? Zat daar niet? Nee, ik weet het eigenlijk niet meer. Nee. Ga verder, okay. Sorry.
1: Maar dat was een moeilijke pot. Uiteindelijk hebben wij die verloren, waardoor NAC weer de finale haalde.
0: Ja.
1: Maar de KNVB-beker heeft ons wel iets anders opgeleverd. En dat was 2 jaar later in 76.
0: Ja.
1: Toen speelden we tegen Ajax. En in de eerste 10 jaar hebben we zowel uit als thuis niet van Ajax gewonnen.
0: Ja.
1: Maar in de KNVB-beker, het allereerste treffen met Ajax thuis,
0: ja,
1: 76, wonnen we met 2-1. Het grote Ajax.
0: Ja.
1: En dat kwam heel hard aan in Amsterdam, moeten we eerlijk zeggen. Want Utrecht was natuurlijk een makkie.
0: Ja.
1: Zoveel, ik geloof de eerste was 1970, was zelfs 7-0. Want we uitverloren in de Meer.
0: Oh.
1: Thuis ook een dikke nederlaag. Ja, en dan denk je in 76, ja, toen hadden ze net nog die 3 Europacups achter elkaar gewonnen.
0: Ja, ja.
1: Utrecht, appeltje eitje.
0: Ja.
1: Ging toch even anders.
0: Ja, maar het grote Ajax was niet meer het grote Ajax natuurlijk in 1976. Cruijff was weg, Neeskens was weg. Die speelden daar allemaal niet meer. Hé, maar komt daar ook die rivaliteit met Ajax vandaan? Dat we de eerste 10 jaar gewoon... ligt dat ergens anders?
1: Nou, weet je, dat is lastig, hè? Want er zijn natuurlijk meerdere uitleggen voor hoe dat kan.
0: Ja.
1: We hebben al... Kijk, bij Utrechters zelf, als je vraagt naar Amsterdam, dan gaat het over arrogantie.
0: Ja.
1: Wordt vaak gezegd, Amsterdammers zijn arrogant en geloven in zichzelf.
0: Ja.
1: He, maar er is ook een verhaal uit de middeleeuwen, dat vroeger Utrecht was natuurlijk een welvarende stad.
0: Ja.
1: Brugge had dat hetzelfde. Totdat Amsterdam daar het Zuiderzee afsloot. En wij konden niet meer door. En alles bleef in Amsterdam. En daar zijn ze altijd nog kwaad over.
0: Okay.
1: Weet je, dat soort dingen.
0: Oké, zo ver gaat het misschien
1: terug. Ja, joh. En de andere kant is het ook weer de afgunst dat ze 3 Europacup 1 wonnen. En dus ja, heb je eigen interpretatie erin.
0: Ja,
1: ik vind, je hebt altijd een tegenstander nodig. Zij spelen in rood-wit, wij ook in rood-wit.
0: Ja.
1: De clash is altijd mooi, toch?
0: Ja, dat dacht ik ook. Want als je dat niet hebt, heb je ook niks om over te klagen, toch?
1: Exact,
0: ja,
1: heel,
0: precies,
1: goed, heel goed.
0: Helemaal goed. Remco, we gaan weer even naar de muziek.

uit Utrecht, de naam die zegt het al. Die jongens kennen alles, zelfs goochelen met de bal. De keeper is een beste, houdt steeds zijn doeltje schoon. De voorhoede die voert, steeds weer de boven.

de bek zijn op het midden, die speelden ook geen bluf. Tot wanhoop van een ander, een tegenstander suf. Want Utrecht is een elftal, de klas is heel erg groot. En wilden nooit verliezen, ze knokken tot de dood.

en bent u in het stadion, de naam is halve waard. Daar wordt de tegenstander door Utrecht niet gespaard. Ze vechten daar als leeuwen, de punten blijven thuis. En spelen daar het spel van kat en muis.

Ezekiel gebaart nu naar de FC Utrecht fans dat zij zich moeten laten horen. Want die zijn te stil na het oordeel van de van Feyenoord gehuurde middenvelder van FC Utrecht. Kom on Utrecht, Forza Utrecht, olé olé. Daar klinkt het weer uit 2000 kelen achter het doel van Vassili Barkas.

0: luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 70. Remco Neu is aanwezig om ons daar alles over te vertellen. Remco, je hebt al ontzettend veel verteld, hè, over de fusie, maar ook over de Europese wedstrijden die er zijn gespeeld. KNVB-beker hebben we het net over gehad. Maar FC Utrecht had ook in die tijd een eigen toernooi, hè?
1: Klopt, 78. Toen hebben ze dat ook weer geprobeerd om wat extra geld binnen te krijgen. Allemaal van die proeven, beetje van die periodes waar ze proberen om wat extra geld binnen te halen.
0: Ja.
1: En 78 organiseerden ze ook een samenwerking met de gemeente. Een eigen toernooi waarin deelnam Ipswich Town. Dat was net

0: twee dagen verdeeld. Eerst, nou ja, gewoon alle twee soort halve finale. De Utrecht speelde tegen Ipswich. En Feyenoord Club Brugge. Uiteindelijk Utrecht won van Ipswich. In de finale speelden we tegen Feyenoord. Kijk, ook zo'n leuke Nederlandse onderbondse.
1: Twee Nederlandse clubs.
0: En die wonnen we.
1: Echt waar?
0: Dus we hebben ons eigen toernooi gewonnen. Ja. En onze eigen beker staat in de prijskast. Oké.
1: Dat is,
0: kost ook geen geld.
1: Dat is wel heel erg leuk. Hey, ik kan me ook een verhaal herinneren over Liverpool die hier kwam spelen. Ja. Hoe was dat ook alweer?
0: Het grote Liverpool jaren 70. Ja. Ook twee keer Europa Cup 1 winnaar, wat nu ook de Champions League is. 72 voor de allereerste keer kwam het grote Liverpool. We hadden toen nog openingswedstrijden. Elke seizoen werd geopend in augustus met een grote wedstrijd. Ja. Om dan toch mensen te lokken en ook een seizoenkaart te kunnen aansmeren als het dan goed kwam. Ja. Ja, Liverpool was natuurlijk... Ja, dat kan
1: was
0: je nou
1: dat
0: niet
1: toen ook al zo'n grote
0: was
1: club?
0: Was een hele grote club. Ja,
1: ja.
0: Ja, UEFA Cup winnaar toen. Ook, dat is nu voor de mensen die het weten, ook Europa League. Dus na de jaarbesteden werd het UEFA Cup. Na de UEFA Cup werd het Europa League. Derde Europese toernooi. En die kwam hier naartoe. Ja, dat waren de grote namen. En we verloren uiteindelijk wel met 1-2. Maar dat maakte zoveel indruk. Heel veel supporters uit Engeland mee. Dat ook de Utrechtse Liverpool supportersvereniging is opgericht. En dat was
1: nog
0: voor onze eigen supportersvereniging nog. Ja. En die band hebben ze altijd gehouden. Dat ze elk jaar met supporters gingen ze naar Liverpool een wedstrijdje. Andersom deden ze dat ook. Een soort samenwerking daarin.
1: Ja.
0: En dat resulteerde ook dat 3 jaar later in 1975. Dat was net voor dat Liverpool 2 keer de Europa Cup 1 won. De Champions League van nu.
1: Ja.
0: En, en toen was het zelfs nog een keer, dat is een ander verhaal. Dat nog een Liverpool. En men dacht dat het ook Liverpool was.
1: Ja.
0: Maar dat was Liverpool uit Uruguay.
1: Oh,
0: dat is een soort naamgenoot.
1: Ja.
0: Dat was anders.
1: Ja.
0: Dat hadden we afgelopen paar keer, 3 jaar geleden ook. Queen's Park zou hier naartoe komen.
1: Ja, Queen's Park Rangers.
0: Ja, iedereen dacht dat. Queen's Park Rangers. Nee hoor, Queen's Park uit Schotland. Dus dat was een andere. Dus zo heb je die verwarring met al die verenigingen.
1: Ja,
0: maar dat was hartstikke mooi. En de allereerste wedstrijd, die openingswedstrijd die we in 1970 hebben gehad, was tegen het grote Anderlecht. Hè, waar een aantal Nederlanders speelden. Van de Mulder, onder andere Jan Mulder. Jan Mulder. Boskamp, onder andere.
1: Johnny Dus Baba, volgens mij.
0: Exact.
1: Ja,
0: heel goed.
1: Ja.
0: En 1980 deden we dat ook met RWD Molenbeek. Dat was toen kampioen van België. Die kregen we in 1980. Bestonden we 10 jaar. Werd ook groots gevierd met de fanfare. En je kent het allemaal wel.
1: Ja.
0: De meisjes met de ballet en de dingen. En dat was een heel goed. En toen wonnen we van de kampioen van België. Dat was echt een heel goede uitslag. 4-0
1: Kijk.
0: Op ons jubileum. Dus we hebben in die tijd hebben we echt wel wat grote clubs hier naar Utrecht kunnen krijgen.
1: Ja.
0: En dat heeft wel ervoor gezorgd dat Utrecht ook wel een beetje dat impact kreeg. En ook in de jaren 80 tegen veel Engelse tegenstanders oefenen. Ipswich, Nottingham Forest onder andere.
1: Ja.
0: Dus dat missen we een beetje. Dat vind ik wel jammer dat we dat nu niet meer hebben tegen Engelse tegenstanders.
1: Nou, wie weet Remco, wie weet. Je weet het maar nooit allemaal. Hey, en die supportersverenigingen, die hebben nog altijd een vriendschap aan.
0: Ja, nog altijd. In 2010 hebben we natuurlijk Europa League gespeeld. En toen was die band ook weer dat we uit naar Anfield Road gingen. Dus dat is er nog altijd.
1: Nou, fantastisch. Remco, mag ik jou heel erg bedanken voor al jouw mooie verhalen over FC Utrecht in de jaren 70. Weet je, er is nog zoveel te vertellen. Maar ja, we hebben maar een uur, dus het is niet anders. Ik zou zeggen, Remco, tot in de jaren 80. En tot zover Utrecht Sociaal voor vandaag. En volgende week, dan zijn we er natuurlijk alweer. Fijne avond.
2: Viergever! Hij valt binnen! Het is 1-0 voor FC Utrecht. Het begint allemaal bij viergever. Maar het is Dani de Wit die hem gewoon uitstekend binnenwerkt. 1-0, de voorsprong voor Utrecht. Het baila baila gaat klinken hier in Stadion Galgenwaard.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: De gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg, barman,

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een op de drie buitenreclames in de stad promoot ongezonde voeding. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht onder ruim 2400 reclameuitingen. Het staat op gespannen voet met de ambitie van de gemeente om overgewicht terug te dringen, omdat voedselreclames mensen juist aanzetten om te gaan eten. De gemeente investeert jaarlijks meer dan 1 miljoen euro in de aanpak van overgewicht, maar ontvangt ook miljoenen euro's reclameinkomsten. Utrecht pleit voor een landelijke aanpak van de regels voor buitenreclame, maar past de huidige reclamecontracten niet tussentijds aan, omdat dit schadeclaims kan opleveren. In Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden en ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. De gemeente Utrecht is weer op zoek naar jongeren die een jeugdlintje verdienen. Kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar maken kans als ze zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Vorig jaar kreeg bijvoorbeeld de 20-jarige Vicky een lintje. Ze is vrijwilliger bij de vogelopvang. En Mohammed van 17 is actief bij buurthuizen in de wijk Overvecht. Inwoners kunnen kanshebbers voordragen. 20 november worden de jeugdlintjes uitgereikt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het droog en het klaart steeds meer op. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon en ongeveer 28 graden. Woensdag wordt het tropisch bij een graad of 34.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. De bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruideneer met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De

0: Vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bonnetjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Duisternis die bang maakt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Meditsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de